Vader, na een tijdje. Heb ik niet meer zo'n roosvis betoeld. Maar ze hebben geen paar kleine engelen. Heeft ze 6 jaar oud. De elternen staan in zijn bed. De dokter heeft me overgegeven. En hier darf dat geen samenheer zijn. Hier darf zijn de gibber. Heilige was Schäfer. Es ist schon die erste Zeit. Schick ins Schäumeschiech. Bursch und Hof. Dem Heiligen bei Samigdash.